0: Wat een vreemd dat Tascadero komt, hè? Maar zegt de minister van Ogen.
1: Zegt
0: dat
1: ook een komoot?
0: Ja, ja. Ik ben echt maar hier ook mee. Ik ben echt maar probleem om het hier ook komen. Wat had dat andere dag? Maar... Ach, joh, joh. Als is de... Ik ben de... Is dat zo? Nee, mijn voet is zo stijf. Ik kom daar niet op. Nee, nee. Dan moet ik me niet aan doen. Nee, nee.